als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben,

me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wat echt gaan zien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen.

naar woorden, naar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Dat ben jij. Een voorgevoel van toch na al dat alleen zijn, te lang alleen zijn, kom je. Je zei, we moeten praten. Of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw, maar je zei niet wanneer. Als het geluk niet wordt wat je ervan verwacht, omdat het leven moeilijker is dan ik had gedacht, heb ik gezegd, kom maar niet meer hier. Ach, die dingen die ik zei, of alles wat ik niet zei. Maar waarom huil ik dan als ik bedenk, woensdag, dinsdag, of misschien morgen?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw?

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie

0: Fingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

misschien een ideetje voor je. Jouw rode rozen, die koop je gewoon even bij het tankstation. Colinda hoor je hier op Bingo FM. Leuk daar aan te staan. Dit is natuurlijk de zondagmorgen met muziek bij de koffie, Monique Franken en Jan Smit nu.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde

er woorden naar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: De zondagmorgen van Bingo FM. Leuk dat je aan hem staan. Je hoorde Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? En al ben je nog zo chagrijnig, je wordt vrolijk van deze muziek, toch? Dit is Bingo FM met Marco Borsato nu.
1: Het rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Ja, en dan niet van die auto, snap je wel? Danny Vroger en Mickey van Wijk hoorde je knipperlicht... en daarvoor nog Marco Bussato en Rood. Dit is Bingo FM op de zondag, terwijl je niks aan het doen bent. Misschien je auto aan het wassen. Lekker in je vrije... op je vrije dag. Lekker in je luie stoel, dat wil ik zeggen. Met koffie erbij. Muziek bij de koffie. Koffie bij de muziek. Met zometeen Grat en Louise Dame. Wij doen het samen naar deze van Hans de Boy uit de jaren 80. Een vrouw zoals jij. Ja.

klopt, ze doen het samen. Grot en Louise Dame. Wij doen het samen hier op Bingo FM. En daarvoor nog Hans de Boy, een vrouw zoals jij uit de jaren 80. Het schijnt dat hij dakloos is, hè? Dat hij net niet in een kartonnen doos leeft. Maar hij heeft geen huis, geen haard. Maar wellicht komt het helemaal goed met Hans de Boy. Dit is Bingo FM met zometeen Marianne Wemer. Maar eerst Frans en Sieneke. Hier is Eén Nacht met Jou.

Ach ja, leuk nog om een keer te horen. Marianne Weber in de hemel. En daarvoor nog Frans en Sieneke, één nacht met jou. Dit is Bingo FM op de zondag. Muziek bij de koffie. Leuk dat mannen bestaan. Jij kan je favoriete plaat aanvragen. Via de app, doe dat maar eventjes. Gezellig. Draai wij ondertussen Guus Meeuwis en Van Gant. Hier is Per Spoor.

Theo Holtsken, momento hier op Bingo FM. Daarvan nog Gesmeeuwis en Vergant en Perspol. Wie heeft er niet meegedaan toen de tijd in een kolonne achter elkaar gelopen met in een dronken bui met deze muziek? Hey, dit is Bingo FM, muziek bij de koffie. Leuk dat je maar hebt staan. Ik heb zometeen Dean Saunders voor je, samen met Frank van Etten. Als ik er morgen niet meer ben, na deze van John de Bever. Ik ga leven. Ik kwam...

Als ik er morgen niet meer ben, Dean Saunders en Frank van Etten hier op Bingo FM. Daarvoor nog John de Bever, Ik Ga Leven. Dit is Bingo FM op de zondag, terwijl je niks aan het doen bent. Draai bij. Danny Christian, Bizarre Mucho.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Het is al warm buiten en krijg je het ook nog warm van binnen. Mike Peterson hoor je telkens als je naar me kijkt. Welkom, het is 11 uur geweest. Het is koffietijd. Als je net je bedje uitkomt, is het even een lekker bakje koffie erbij. En natuurlijk de muziek van Bingo FM. Jeffrey Tanis nu, omdat ik van je hou.

0: Vrienden van Big FM, Laura Heijgen hoorde je in een seconde. Daarvoor nog Team Rush Hour en Wesley Klein. Embrace, dans voor mij. Dit is Bingo FM. Muziek bij de koffie. Lekker hoor, even lekker relaxen. Even lekker niks doen op die zondag. Maar gewoon luisteren naar Bingo FM. Nu Monique Smit, ik wil je helemaal.
1: Ik

toen hij nog wat groter was. In gewicht. Gordon, samen met Marleen hoorde je. Ik kan het niet alleen. En daarvan ook Monique Smit. En ik wil je helemaal. Dit is Bingo FM. Op de zondag. Lekker bakkie koffie erbij. Muziek bij de koffie. Koffie bij de muziek. En de muziek natuurlijk van zometeen. Henk Beinhardt. Ik lach als een clown naar deze van Sani van Mullum. Laat me.

Dag als een clown, Henk Bernhard hier op Bingo FM. En daarvoor nog Sani van Mullum en Laat Me. Natuurlijk is het origineel van Ramse Shaffi. Maar wie weet dat niet natuurlijk, hè? Bingo FM op de zondag met zometeen Robert Leroy. Geef de dag maar de schuld naar deze van Bolte.

Dit is ook wel een lekkere versie, toch? Geef de nacht maar de schuld. De 2020-versie staat erachter. Robert Leroy hoorde je hier op Bingo FM. En daar nog voor Wolter Kroes en Niet Normaal. Dit is Bingo FM. Even een rustpuntje op de radio. Met een lekker bakje koffie erbij. Wat dacht je van deze? Maan, ze huilt maar zo lang.

Ja, wie is er niet groot mee geworden met Gooise Vrouwen, toch? Ja, tenminste, ik keek er niet naar, maar er zijn er een hele hoop die wel keken. Martin Morero, ja, de artiest natuurlijk. En natuurlijk de acteur. In Mijn Hart. Daarvoor nog Maan, Ze Huilt Maar Ze Lacht. Dit is Bingo FM met, nou ja, wel de zomerhit van 2026, vind je niet? Hier is Rutger van Barneveld met De Zwoele Zomernachten.

wat minder bekende van André Hazes. Maar dat maakt niet zoveel uit, hè. André Hazes is namelijk wel de basis, hè. Ik ben een gokker, daarvoor nog de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, het is toch wel de zomerplaat van 2026, vind je niet? Ja, vind ik wel althans. Bing of M, zometeen na 12 op de radio, Henry Verwoerd. Hij neemt je mee tot dan 2 uur met ook meer Nederlandstalige muziek op je radio. Oké. Zometeen nog Mieke, kom weer terug bij mij. En dit is de ene laatste in het uur. Hier is het goede doel, België. Ik spreek je volgende week weer dezelfde tijd, hè. 10:12, muziek bij de koffie op de zondag. Tot volgende week. Hoi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Wissel en Verlegen. Nou, je hoeft niet verlegen te zijn om naar dit programma te luisteren. Het is de weekendlunch, de zondaguitvoering. Met dank aan Maurice voor de afgelopen 2 uur. We hebben er weer van genoten, Maurice. En volgende keer weer een lekker.

Lekker hoor, zomer in Nederland. Je hoort Danny Lucassen. Het kan mij niet lang genoeg duren. Lekker insmeren, om het half uur even kantelen en genoeg drinken. Water wel te verstaan natuurlijk. Hier is het

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1973. Je weet het broodje speciaal is een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. We hebben het over Albert West en zijn prachtige Jeannie Come Lately.

0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Dan wordt het heet schuilen. Nou, je kunt hier altijd schuilen, want we hebben de lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Dit is Weekend Lunch, ondergetekende vermoord bij je tot 2 uur met Tino Martin. En hoeveel tranen moet ik huilen?
1: Veel gewild, te hard gezocht, te veel gezegd.

Wilbert Pigmans. Een oudje van Jacques Herp trouwens, de Toreador. Het is lekker hier in de studio. Maar wil je wel even de deur dicht doen? Ja, dankjewel.

Jeffrey Kuipers, gewoon gelukkig zijn. Dat is het beste wat je kunt doen. En misschien ook wel even moet regelen dat je denkt van... nou, ik ben nou niet gelukkig, maar als ik dit doe... dan ben ik heel gelukkig. Nou, ik ben ook heel gelukkig dat ik straks na het nieuws van 1 uur... het tweede gedeelte van de weekendlunch kan presenteren. Maar tot die tijd draai ik eerst even Koos Alberts. En jij blijft bij mij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

lekker hoor. Yves Berensen. Misschien is het tijd. Ja, het is tijd om lekkere platen te draaien. Maar dat doen we al 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hier, recht uit het hart van de Domstad. Bingo FM. Fleming en Hartwell op de draaitafel. En zonder jou. Ik

0: Dat is Mie Bronckhorst, Tutti Colori, hier op Bingo FM. Lekkere plaat trouwens weer, hoor. En origineel is het van Willy en Willeke Alberti. Maar ditmaal wordt het gedaan door Willeke Alberti samen met Johnny de Mol. De glimlach van een kind.
1: Jij bent zo wijs.
0: Dankjewel.
1: Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs.

0: de doos.
1: Nou, ik ben weer even diep aan het graven geweest in die oude platendoos. En ik kwam uit in 1983 met Peter Koelewijn. Peterijnski, Koelewijnski, zeggen ze ook wel eens. En Koelewijn behoeft geen krans, maar wel lekkere platen die hij maakt. Dit is een hete zomer bij je vrienden van de radio. Dat zit er in die oude platendoos vandaag.

Boy en Sugar Sugar Baby. Het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met John Schaap. Ik heb ook weer mooie platen voor je klaarstaan. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen bij Bingo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

Zoals je van me gewend bent op zondagmiddag draai ik de hits 3 om 3 voor je. Op de playlist Hij gelooft in mij van Doe. Hoeveel tranen moet ik huilen van Tino Martin. Maar naast al die mooie liedjes hebben we natuurlijk ook veel vrolijkheid vanmiddag tijdens Schaapsweekend.

geen echte moppetappen. Want anders zou ik je wel even laten lachen, Tino Martin. Hoeveel tranen moet ik huilen? Leg de zakdoeken maar weg. Gezelligheid op Bingo FM. Jeffrey Kuipers.

0: Het was in 1999. Het eerste Big Brother huis werd gebouwd in Almere.
1: Niemand hoeft alleen maar goed of slecht.
0: En in dat huis, ja, daar gebeurde van alles.

Tommy Konings neemt ons zometeen terug in de tijd met een liedje waarmee ze een grote hit scoorden. Sherry Ann en Big Two worden gevonden door jou. En dit is Teun Lanshout die de barvrouw om zijn vinger wint.

0: plaatsing tussen de mannen. En scoorde de eerste grote hit met Vaarwel, ik zal geen traan om je laten.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Voor je van behoud, Jaap Reesema, Emma Heesters en Vincent.

genoeg van krijgen. Hij wil more amor, por favor. Heel veel liefde. En hij legt ook veel liefde in zijn muziek. De nieuwe single van Vincent is inmiddels ook alweer een groot succes voor hem. Heb je

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

We kregen een mooie kaart van Bluff, liefst uit Londen. En Frans Bauer nam ons mee naar de playa vanmiddag. We maken een muzikale reis door de muziek tijdens schaatsweekend. Ja, de tijd vliegt voorbij. Voor je het weet, gaan we naar het NOS Radio Nieuws van 3 uur. Dat doen we met 2 liedjes. Mart Hoogkamer straalt straks met zijn diamant. En dit is een slagerklassieker van Mieke. Ja.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaapsweekend met John Schaap.

branden voor je aan met Vier het Leven. En dat doe ik zeker tijdens mijn weekend. Kleine John, DJ Dylan, je hoort ze zo op Bingo. En ook Bonnie Sinclair komt even spelen met Doe Alles Nog Een Keer Over.

Ja, ik ken de pasjes wel, die Frank van Etten. Hij danst altijd door het leven. Tutti Colori, een liedje met vele mooie kleuren. Wesley Bronkhorst zingt zijn ex-bingo-schijf zo meteen op bingo. Maar eerst even schuilen bij Miss Montreal.

0: van Ronald. Leuk plaatje. Zo haal ik klassiekers voor je uit onze schatkamer.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Fisherman's Friends, Donny en Robert van Ebert hebben samen weer een leuk plaatje gemaakt. Suzanne en Freek nu.

0: bijzonder om te daten met prinses Alexia.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

开始录。

Nou, je hoeft zich helemaal niks wijs te maken. Ze redt zichzelf wel. Clouseau draaide ik op Bingo FM met Laat me nu toch niet alleen. Een van die mooie klassiekers van de Vlaamse band. En zomer, ja, dat is het zeker. Het is een warme dag. Daarover zongen de meiden van Wauw. Een echt levenslied van Colinda heb ik op de playlist gezet. Als je terugkwam uit de kroeg op Bingo FM naar Gerard Joling.

slecht levenslied van de zangeres Colinda. Als je terugkwam uit de kroeg. Ik kom morgen weer terug op Bingo FM om 10 uur. Dan komen we elkaar hier weer tegen. Hier is Antje.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: is okay.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker. Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de basis. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lachen op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
0: Nederland,
1: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
0: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
1: En treitervlogger is een schitterend woord.
0: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
1: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
0: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
1: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
0: Waar we fouten

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dat akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Suzanne en Freek. Echt, het is allemaal goud. Wat er blinkt bij Suzanne en Freek. Tenminste, niet alles natuurlijk, maar het gaat goed met Freek. En dat is mooi. En daarvoor, ja, dan denk je van, waarom doet hij dat nou? Nou, van de week het trieste bericht natuurlijk van Johnny Kaagman, die is overleden. En ik ben opgegroeid met de muziek een beetje van Earth and Fire. En ik heb besloten om ieder uur te beginnen met een hit van Earth and Fire. Dit was Maybe Tomorrow or Maybe Tonight. Een klein verhaaltje erbij. In de jaren 80 zat ik ook al bij radiozenders. En gingen we altijd met een collega, Tony Niel. Die was bekend bij de platenmaatschappij. En daar gingen we altijd singeltjes halen. En die mochten wij dan pluggen op de radio. En heb ik twee keer Johnny Kaagman daar gesproken. En die had heel veel verstand van muziek. En die zei, ja, dit moet je meenemen en dat moet je meenemen. Dus die heb ik een aantal keren gesproken. En zeer triest hoe zij is aan het einde is gekomen natuurlijk. Johnny Kaagman. Dus straks rond 9 uur dan trappen we weer af met de lekkere van Earth and Fire. Of je nou leuk vindt of niet, ik doe het lekker gewoon dus. Nou, goedenavond allemaal. Het is zondag. Het is 9 augustus 2026. Ik had wat regendruppels op mijn auto eruit zitten toen ik hier in Utrecht ging. Ja, het zou helemaal droog blijven, maar hier een druppeltje. Maar goed, we zitten lekker droog, dus misschien zit je nog wel lekker buiten. De temperatuur is nog zeer aangenaam. Voor heel veel warm is het een beetje te warm. Maandag, dinsdag wordt het ook nog lekker. Maar daarna dan brult de temperatuur weer omhoog, dus dan wordt het weer een warme. Dus ja, het is, ik zeg dat, maar het is wel echt zomer. Dat je toch vindt, niet? Ja, het is wel echt een lekker zomertje. Nou, wat gaan we vanavond allemaal doen? Jij mag de sloopkogel weer door de playlist heen gooien. En hoe kan je binnenkomen in de studio? Nou, via geert@bingofm.nl. geert@bingofm.nl. Je mag hem ook zelf aankondigen via de voicemail 0909-321-2211. En download die app, hè. Die is gratis. Er staat nieuws op. Je kan aan ons luisteren. Je kan berichtjes sturen. Kortom, het is een heel mooi appje voor op je telefoontje. Nou, zijn we klaar? Daar gaat-ie!
1: Ja!
2: De laatste noot.

en Sven Verstegen. En het hangt vuurwerk in de lucht. Nou, het vuurwerk is afgelopen dit jaar. Het is verboden nou. Ik kan je voorspellen dat er veel meer ongelukken komen met al het illegale vuurwerk wat er binnenkomt. Dat was er altijd. Dat gebeurt altijd al. Het meeste ongeluk gebeurt altijd met illegaal vuurwerk. Met gewoon siervuurwerk kan het ook gebeuren, maar wel minder. Maar nu ga je iets kweken wat je niet wil. Illegaal vuurwerk. Hè? Dus ik denk dat het een stukje drukker wordt op de spoedeisende plaatsen. Die open natuurlijk, maar goed. Even een rondje langs de mailtjes. Pierre heeft een appje gestuurd. Hoi Pierre, jij wilde de legendes horen met stappen. Dat gaan we zeker even doen. Want

En even kijken, ik moet ook Henk Bernard draaien voor oma Sientje. Oma Sientje uit Nieuwegein. Lach als een clown moet ik draaien voor oma Sientje. Oké. Nou, die gaan we ook eventjes doen. Dus nou, kortom, er staan weer allemaal leuke plaatjes klaar. Dus blijf lekker luisteren naar Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Tot 11 uur zijn we live. En dit zijn de legendes. En we gaan lekker stappen. Hey.

Lekker, ik vind het echt wel goed wat die Django 8 dan altijd uitbrengt. Juanita was dit. Dit moet ik helemaal niet hebben, jongens. Anders muziek in dit. Ja, hè, hè. Oké. Monique. Hallo, Monique. Ze krijgt nog een nieuw mailtje van Monique. En die zegt, wil je die plaat van Henk Bernard? Ik lach als een clown even voor mijn mannetje draaien. En die zit mee met een stalen bek op de bank dat hij het zo warm heeft. Ja, nou, voor de man van Monique staat geen naam bij. Maar hij weet alvast wel wie ik bedoel. Het is nog 27 graden buiten, dus ja, dat is een aardig temperatuurtje. Dus, nou, ik zeg de man van Monique, even lachen hoor.

0: winnaar. En ik lach als een clown. Goedenavond, vrouwtje Bus.
1: Goedenavond, jij bent er vroeg bij.
0: Half negen, ja, vijf over half negen. Half negen doe ik altijd meestal. Hè. Ja, ben je wakker of niet?
1: Ja, ik ben nog wel wakker.
0: Ja, twee weken geleden was je niet wakker, hè?
1: Nou, toen had ik een beetje geslapen,
0: ja. Lag je half te slapen, hè?
1: Tot ja, maar dat was vanmiddag ook.
0: Oh, vanmiddag? Echt waar?
1: Ja, het is vol te warm.
0: Ja, ik wou net zeggen, kun je het een beetje uithouden?
1: Nee.
0: Nee, het is nog 27 graden in Utrecht.
1: Ik heb liever 10 keer de winter als 1 keer die hete rotzomer. Dus, ja? Maar het wordt steeds heter.
0: Ja, nou ja. Ja, het wordt wel heter. Ja. Het wordt wat extremer, hè? Vroeger had je ook wel hittegolven, maar het is nu een beetje heel veel. Maar goed,
1: ja,
0: als je...
1: nou is het wel erg, ja, bond, hoor.
0: Maar het is wel echt zomer. Als je nou lekker op vakantie bent met je kinderen op een camping en zo, is dat heerlijk.
1: Nou, ik hou niet van vakantie.
0: Nee, dat is... nooit op vakantie geweest ook, hè?
1: Nee, dat mocht niet van die ouwe.
0: Nee, maar toen je op jezelf wonen niet?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Waarom niet?
1: Nou, ik vind er niks aan. Je wordt er alleen maar moe van.
0: Echt waar? Maar je moet niks doen. Je moet niks doen in vakantie.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik kan niet zwemmen. Je moet alleen maar lopen. Ik vind er niks aan. Ja,
0: ik heb wel een beetje pootje bij je.
1: Nou, ik heb geen eens een badpak, maar ik ga al weg dan.
0: Nee, heb je geen badpak?
1: Nee.
0: Had jij vroeger een badpak of een bikini?
1: Ik had een bikini gehad en een badpak.
0: En niet allebei tegelijk aan, toch?
1: Nee.
0: Oh, had je ook een badmuts op?
1: Nee, dat niet.
0: Nou nee, als je in Duitsland moet je een badmuts op, hè, in het zwembaden.
1: Waar?
0: In Duitsland.
1: Oh, ja, maar gekke mensen. Geert, als ik een keer wat zeg, moet je even eigenlijk die schuif niet doen, anders hoor heel Nederland het.
0: Ja, nee, je bent live op de radio.
1: Ja.
0: Maar dat is altijd zo.
1: Ja.
0: Ja. Maar wil je dat niet?
1: Huh?
0: Wil je dat niet meer dan?
1: Nou, ik wil niet aan alles van die jongen weten.
0: Oh,
1: want,
0: nee, je vertelt ook niet alles, toch?
1: Dan krijg ik problemen.
0: Nee, maar ze weten niet over wie we het hebben, hè? Dat scheelt.
1: Nee.
0: Nee, dus. We gaan geen namen noemen, hè?
1: Nee.
0: Nee, privé moet je een beetje... Ik heb je wel eens aan de handrem getrokken, want dan ging je heel privé dingen vertellen. Even aan de handrem, dat moet je niet doen, hè?
1: Nee, dat zei Patrick ook al, want die had iets gehoord, maar die zegt, dat moet je niet allemaal zeggen.
0: Nee, dan, je moet niet alles zeggen.
1: Want heel Nederland luistert.
0: Ja,
1: of je moet zeggen dat Geert die schuif
0: dichtzet. Oh, die schuif. Ja, als ik een schuif dicht doe, dan hoor ik jou niet meer.
1: Oh, dan hoor
0: je
1: mij niet meer.
0: Nee, hoor jou niet meer, nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Dat is
0: een beetje op de. Je moet niet te veel privé dingen over je. Dat doe ik ook niet. Nee, nou. Heb je een beetje een leuke week gehad? Leuke dingen meegemaakt?
1: Ik ben gisteren weer voor het eerst bij de kantine in Nieuwegein geweest.
0: Oké, okay, en had je wat ijsjes meegenomen of flesjes water?
1: IJzer gaat smelt in de bus.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Want zo heet het, Jordi zat op de schelde. De airco deed niet meer.
0: Ja.
1: En hebben ze, hij zegt, dan heb ik zo'n klein rampje. Ja. Ook nog, dus ja, dan heb ik niet veel...
0: In een bus, zit in een bus airco?
1: Jawel, maar die schuit er ook uit. Op een gegeven moment wordt hij veel te warm.
0: Echt waar? Hij moet er gewoon aan blijven.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me ook wel, ja. Nou, het is wel temperatuur. Ik heb van de week nog geschilderd buiten.
1: Oh, godverdamme.
0: Ja, ik ben hartstikke druk geweest. Bij mijn dochter in Utrecht de kinderkamer geschilderd en zo. En,
1: oh ja, hoe is het daarmee met je dochter?
0: Nou, dat is een aardige toeter, hoor.
1: Ja?
0: Ja, het begint goed te groeien.
1: Misschien krijg je er wel twee dan.
0: Ja, nou niet open.
1: Nee.
0: Nee, eentje zat per keer, toch?
1: Ja.
0: Je hebt je handen vol aan een tweeling. Maar nee, het gaat hartstikke goed. Ze voelt er eigenlijk heerlijk. Een lekker toetetje. Een mooi buikje krijgt ze. Dus gaat heel lekker, ja. Dus ze mag niet klaar.
1: En die andere meisje?
0: Die andere die is nog vrijgezel. Die zit nu lekker in Zweden. Bij een vriendin.
1: Oh, ja.
0: Ja, die leven er wel van. Die zit lekker in. Moet ik morgen avond weer ophalen op Schiphol.
1: Oh ja.
0: En die komt dan weer terug. En dan moet ze ook weer werken.
1: Oh, ja.
0: We hebben niks te klagen.
1: Nou, met die warmte heb ik mijn huis helemaal schoongemaakt.
0: Ja, ben je aan het poetsen geweest? Zijn de bouwvakken zijn helemaal klaar met je huis?
1: Ik heb het zelf allemaal gedaan. En die bouwvakken zijn ook al lang klaar, maar er zijn een hoop markementen mee.
0: Oh.
1: Ik ben er niet tevreden mee.
0: Je hebt nieuwe ramen gekregen ook, hè?
1: Ja, en van die waaiers erin.
0: Waaiers?
1: Ja, weet je, ventilator dingen.
0: Oh, van die roosters.
1: Nou, als het had waaien, dan kun je net zo goed buiten gaan zitten, want je waait wat je hebt.
0: Maar kun je ze niet dicht doen dan?
1: Nou, de kleppen weer net zo hard open.
0: Oh, nou, een beetje weet je wat je moet doen? Mijn dochter heeft ook een appartement. Het huis zit helemaal vol met roosters. Ik sta toch gek. Gewoon overal duct tape op plakken. Gewoon dicht plakken die zooi.
1: Ja, of iets anders.
0: Niet allemaal.
1: Ja, en vooral in de winter, zei ik ook al.
0: Ja.
1: Dan stook je eigen groen en geel.
0: Ja, maar je moet iets niet allemaal dichtplakken natuurlijk. Maar ik heb bij mijn dochter heel veel dicht gedaan. Want het sloeg helemaal nergens op. Je tochter gewoon uit je onderbroek.
1: Ja, en ja, hier ook.
0: Ja, ze kwam een keer thuis, stond de bank aan de andere kant van de tafel. Kamer.
1: Ja, echt waar? En de deur hebben ze buiten scheef erin. Ja. En je krijgt gewoon de open of dicht.
0: Mijn dochter kwam een keer thuis, stond het bed in de woonkamer. En de bank in de slaapkamer. Best. Ja, echt waar? Nee. Maar
1: nee,
0: ja, dat is
1: een beetje... een geintje te maken.
0: Nee. Ja, maar er zaten zoveel rozen in, dan denk ik, kunnen er wel een paar dicht. Dat was een beetje overdreven.
1: Ja, want boven heks ook allemaal. En, ja. En in de douche hij ook. Ik zeg tegen Patrick, zet die rotsen maar uit, hoor.
0: Ja, zo is dat.
1: Het kost wel voor stroom.
0: Ja.
1: Want er zit een stekker in.
0: Ja.
1: En die zit op de vliering en dan moet het daar weer wat anders.
0: Ja.
1: Nou, ik weet het allemaal niet meer, hoor.
0: Morgen wordt 24 graden en dinsdag 23. Maar woensdag, een keer beter binnen blijven, wordt 29 graden. En donderdag 33.
1: Zo.
0: En vrijdag ook 33.
1: Ze zijn niet goed daar in die
0: aankomende zaterdag wordt het min 5.
1: Zo.
0: Oh, nou, wacht even, ik heb mijn telefoon op zijn kop. Nee, dat klopt niet.
1: Nee.
0: Nee, want het wordt heel warm dus. Maar ja. Ja, gewoon een korte broekje aan doen, hè? En een hemdje. Meer niet?
1: Nou, ik heb alleen mijn t-shirtjes.
0: Ja, een t-shirt is ook goed. Maar geen lange broek, hè? Heb je aan.
1: Nee, die heb ik nu al net.
0: Nee, lekker hoor. Alles zo min mogelijk kleding aan doen. Dat is goed voor je.
1: En hoe meer je eigen douche, hoe warmer dat is.
0: Ja, dat schiet ook allemaal niet op, hè?
1: Nee.
0: Heb je wel
1: alle kanten.
0: Heb je niet een of andere föhn in je... Ja, geen föhn, hoe noem je dat? Zo'n blower?
1: Een waaier.
0: Een waaier, een blower.
1: Ja, nee, gewoon zo'n ding op drie poten, zo'n waaier.
0: Oh ja, heb je die?
1: Ja, die heb ik wel, maar hij zou niet aan.
0: Oh ja, dus... die moet je wel aandoen, dat is lekker. Een beetje fris, zo'n briesje.
1: Ja, maar dat gaat niet door je hele kamer, hoor. Dat doe je alleen maar verplaatsen.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar dan moet je twee nemen, misschien twee.
1: Maar hoe heet het? Patrick had er een, die kun je in de... Kun je 's winters op koud, op warm zetten, zomers op koud.
0: Ja, maar jij bent niet zo groot, hè?
1: Nee, ik ben maar klein.
0: Pas jij niet in de koelkast?
1: Nee, nou, bij Albert Heijn is het altijd lekker koel. Dan denk je, nou, ik wou dat ik hier kon blijven.
0: Ja, kun je bij Albert Heijn ook nog een bakje koffie krijgen, daar bij jullie, of niet?
1: Nee,
0: oh, dat is jammer.
1: Nee, alles is afgesloten.
0: Anders kon je er gewoon je broodtrommeltje mee nemen en dan lekker bakje koffie de hele dag gaan zitten, toch? Lekker,
1: ja, maar dat gaat niet meer, want ze hebben alles weggepikt.
0: Ja, dat klopt, ja. Het werd een beetje een ontmoeting, ja, een beetje kantine werd het, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat kan ik voor je draaien?
1: Ik zou zeggen van... even kijken, hoor.
0: Hey, hoorde je net die van Henk Bernhard? Is ook leuk, mooi, hè?
1: Ja, maar die van Earth and Fire ook, van Jenny Kaagman.
0: Ja, die is goed. Vind je dat ook leuk?
1: Ja, die kan Patrick op zijn gitaar spelen.
0: Oh, dat is goed, hè? Ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight was die, hè?
1: Ja.
0: Goed, hè, die platen.
1: En ik kwam aan van Maurice, die zit ook op de radio 's ochtends.
0: Oké. Okay. Ja,
1: Maurice,
0: klopt, ja.
1: Franke.
0: Zondagochtend, hè?
1: Ja, Maurice Franke en Kevin Scholten.
0: Ja.
1: En voor Henry. En voor Lawrence.
0: Lawrence, oké. Okay. Ja, die heeft een weekje vrij, hè?
1: En voor jou.
0: Oh, nou, dank u. En wat moet ik draaien?
1: Doe maar van Jeffrey Heesen.
0: Jeffrey Heesen, die nieuwe?
1: Nee,
0: een
1: andere.
0: Oh, nou, ik zoek gewoon een hele mooie voor je uit. Goed.
1: Ja, een oudere.
0: Weet je wie er vandaag jarig is?
1: Nou?
0: Stef Eckel.
1: Oh.
0: Ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Okay, die heeft een plaatje gemaakt met Johnny Hoes samen. Hij was de smokkelaar. Die gaan we even doen. Goed?
1: Oh ja, die is ook wel mooi.
0: Die is leuk, hè? Nou, ik ga zo ook even Jeffrey Hayes voor je draaien.
1: Ja.
0: Oké, dan ben ik je over twee weken weer.
1: De groeten aan iedereen, hè?
0: En rustig aan, hè?
1: En allemaal een prettige vakantie.
0: Dank u. Tot volgende over twee weken.
1: Doei.

is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

Frederik. Jij wilde deze graag horen van André Hazes met Als ik haar mis. Bingo FM recht uit het hart van de Domstad. Het is 6 minuten voor 9. Straks na 9 uur trappen we weer af met eentje van Earth and Fire. Maar eerst Gino Kraus. En ik ga naar de zon.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Wanneer en wanneer, wanneer. Ruud erop, dankjewel voor jullie appje en die andere verbeest. En dat doen we vanavond ook nog eventjes hoor. En we trapten af natuurlijk met Earth and Fire and Memories. In de nagedacht is van Johnny Kaagman natuurlijk. Hè. In het laatste uurtje doen we ook nog eentje van Earth and Fire. Lekker man. Nou, deel 2 van de laatste noot. Zondag 9 augustus 2022. Wie zijn er vandaag jarig? Ik zei het in het begin van het programma al. Stef Ekkel is vandaag jarig. Volgens mij wordt hij 46 jaar. Stef Ekkel, ja. Herman de Scherman is ook jarig. Herman van der Zand is Nederlands journalist en een nieuwslezer. En hij doet ook andere quizjes tegenwoordig, volgens mij. Ook vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Ooit speelde hij mee in Goede Tijden, Slechte Tijden. Jimmy Geduld. En hij is ook Nederlands acteur, staat er. Nou ja, acteur. En televisiepresentator. Rine Scherretsen van The Golden Earring. Hij wordt vandaag 80 jaar. Rine is Golden Earring. Supergoeie band natuurlijk. En ook jarig onze Belgische vriend Willy Sommers. Hij is ook een zanger, een hele populaire zanger in België. En Willy Sommers gaan we straks ook even een liedje van draaien. En het is vandaag ook, ik wilde haar toch wel even noemen, want ik denk dat iedereen haar muziek wel leuk vindt. Whitney Houston is eigenlijk vandaag jarig. De geboortedag van Whitney Houston is in 2012 alweer overleden. Een beetje om zeep geholpen door haar ex volgens mij. Haar dochter is ook al overleden en zo. Ja, het is allemaal een heel triest einde gekomen met Whitney Houston. Als je denkt van, ik wilde wel eentje horen van Whitney Houston, laat maar even weten via de app. En dan van via de mail geert@bingofm.nl. Dan maken we vanavond wel even een uitzondering om misschien iets van Whitney Houston in het laatste uurtje voorbij te laten komen. Oké, hebben we er zin in?
1: Ja!
2: De laatste noot.

Damien van Os en diamanten ringen. Ja, die kosten geld, hè. Dus ja, kijk uit als je denkt, je kunt een vrouw verwinnen met een mooi ringetje, maar een diamantje drinkt. Nou, kijk maar even of je nog een spaarvark hebt staan, want dat kost geld, hoor. We gaan het even over Clouseau hebben, want voor het eerst in de Nederlandse radiogeschiedenis gaat op 9 augustus, dat is vandaag, maar dan in 1996, een single op 30 radiozenders tegelijk in première. Alle regionale omroepen, Radio 2, Radio 3 en enkele commerciële radiostations draaien precies om 9:15 's morgens de nieuwe single van Clouseau met de toepasselijke titel Samen. Alleen Radio Noord-Holland doet als regionale omroep niet mee. De zender laat de single al vlak na 10 uur horen. Oké. Okay. Dan heeft u hem alvast gehoord, zeggen ze daardoor. Oké. Okay. Samen van Clouseau komt op 7 september 1996 binnen op nummer 37 in de Nederlandse top 40. En dat blijft op 32 steken. Niet echt een gigantische hit geweest, maar ik dacht van, nou ja, ik heb hem volgens mij nog nooit gedraaid hier bij Bing of M. Laten we maar even doen, want ik kan me niet meer heugen dat dit nummer maar...

0: vakantietijd hangt er veel amore in de lucht, hè? Ja, dankt heel. Ja, dan waren allemaal die vakantiesliefdes en zo. Ja, goh, sorry. Ja, vroeger kon je nog wel eens een vakantieliefde hebben. En dan ging je naar huis toe en had je nog geen appen en telefoontjes en zo. En dan denk je, ja, dan zei, gaf je een naam op. Dacht, eigenlijk helemaal niet mijn naam is en zo. En dan had je een beetje een vakantieliefde en zo. En dan ga je thuis, dan kwam je thuis, weet je, vanuit het buitenland. En dan hoorde je nooit meer wat van. Nou, oké, tegenwoordig niet meer flikken, want er zitten overal fotootjes en zo. Dus kijk uit wat je doet in de vakantie. Maar het kan ook heel goed aflopen natuurlijk als je een vakantieliefde hebt ontmoet. Ik krijg een appje binnen van, even kijken hoor, van Jasper en van Mariska. Hallo. Hallo, graag horen wij twee liedjes. Bart de Rooij met Jij bent de beste. Ik zeg dankjewel. En Babette en Soy met Kijk niet achterom. Groetjes van Jasper en Mariska. Nou, gaan we doen voor jullie. Ja, zeker wel. Ja. Bart de Rooij, hier bij Bingo FM. Jij bent de beste. Straks hebben we nog een leuke muziek van BZN. Bloem komt nog voorbij.
1: Echt waar?
0: Ja, echt waar. En verder allemaal nog heel veel leuke liedjes die ik staan in de playlist. Dus blijf lekker luisteren. Buiten is nog lekker. En op de radio is het nog veel mooier. Ik sta.

BZN Live. En leef je leven. Ja, als iedereen dat zo'n beetje zou gaan doen, dan ja. Als je de nieuwsbulletins hoort, hoor je alleen maar ellende, oorlog. Het is afschuwelijk in de wereld wat er allemaal gebeurt. Gaan we het niet over hebben. Dit is ook afschuwelijk wat er gebeurd is. Maar het is uiteindelijk weer goed gekomen. Want een vrouw die gooit een winnend lot van 1 miljoen euro weg. Behulpzame vuilnismannen zoeken een hele dag en vinden het lotje terug. Ja, wat een geluk zeg, hé. Ongelooflijk. Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een loterijticket van 1 miljoen euro. Dat was door een vergissing in het afval beland. Na een uitgebreide zoektocht werd het winnende lot weer teruggevonden. De winnares ging met het lot naar haar lokale winkel om te zien of er een prijs was opgevallen. Ze kreeg daar te horen dat er niet kon worden uitbetaald. En dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Ze liet het lot achter. Een familielid wees haar daarna op de winnende nummers, waarna de vrouw meteen terugrende naar de winkel. En daar bleek het lot weggegooid. Ja, in het vuilnis was al opgehaald. De vrouw schakelde de hulp in van het afvalwerkingsbedrijf in de regio. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het afval doorgezocht. Na meer dan een dag werd het winnende lot teruggevonden. Toen de vrouw dat hoorde, huilde ze van emotie, zegt de directeur van het afvalwerkingsbedrijf. De winnares heeft beloofd al alle kosten te zullen dekken. Nou, ik zal echt even een bedragje storten daar voor die mannetjes daar. Dat ze de hele jaren gratis gebak kunnen eten. Of ik kan mij uitschelen wat, want het is ongelooflijk. Ja, die vrouw, die, nou, dat is een klein bedrag en dan kan die uitbetaald worden. Gooi die lot maar weg bij die winkel. Nou ja, vuilnisman opgehaald. Maar het verwerkingsbedrijf heeft toch helpen zoeken. En uiteindelijk hebben ze na een dag zoeken toch dat lot teruggevonden. Dat is toch ongelooflijk? Ja, 1 miljoen euro. Ja, nou, er kan wel een bonus hier voor vanaf, toch? Of niet? Ja. Dus kijk altijd even goed naar wat de prijs is natuurlijk. Ja, sommige, het kan tot 500 euro volgens mij uit. Kijk, kisten afhalen en zo. En daarboven moet je volgens mij allemaal aangetekend opsturen. Tenminste, ik heb nooit meegemaakt. Ik heb nooit een miljoen gewonnen. Dus ik kan helemaal niet vertellen hoe het in elkaar zit. Maar goed, ik dacht tot 500 euro of zo. 3 over 9 met Bente. En kan je me zien?

0: Zo is het. Kijk niet achterom, maar kijk vooruit. Dat is wel de bedoeling van het leven, toch? Het is 9:55 hier bij Bingo FM vanuit Utrecht. Het is nog steeds 26 graden, dus een mooi temperatuurtje. Het is zomer. Ja, we gaan het ook over zomer hebben. Want zomer van Wow, ja Wow, komt op 9 augustus 1997 binnen op nummer 35 in de Nederlandse top 40. En deze single blijft op nummer 28 steken. Wow bestaat uit Mandy Gruiters, Jenske Moermond, Denise Koopal, Naomi Lawrence en Joelle. Joelle van Noppert, meisjes. Mandy Gruiters doet in 2004 mee aan de voorronde van het Nationale Songfestival. Ondanks een wildcard bereikt ze niet de finale. En sinds oktober 2005 is zij de zangeres van de coverband Broadway. Zomer, ja, zomerritje. Doen we hoor, nee.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: waard.
1: Loes en Charlie. En het was me alles waard. Ja, hoor eens even. Ja, de nieuwe single van Marco Schuimaker. Ik vind hem wel leuk. Loesoe. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb vorige week al uitgelegd wat het betekent. Dus gaan we die nog een keer doen. Nee, dat gaan we niet doen hoor. Maar een leuke single. Marco.

Ik heb vandaag wel een pilsje op, maar het was 0.0. Ja, Rutger van Barneveld, dat is een van zijn eerste singeltjes volgens mij. En hij is doorgebroken natuurlijk met de zwoele zomernachten. Ja, dat is, en als je eenmaal doorgebroken bent, dan zit je goed natuurlijk. Toen dacht hij van, ik ga die oude hit even afstoffen en een nieuw jasje steken. Zomerzon en strand, de 2.0 uitvoering van Rutger van Barneveld. Nou, leuke plaat. En vooral met deze temperatuur is het leuk. We kunnen nog eentje doen. Daarna zijn we terug om 10 uur met een leuke van Earth and Fire. Komt er voorbij met Johnny Kaag natuurlijk, doe ieder uur. En nog verder heel veel leuke liedjes. Dus ik zeg, blijf lekker luisteren. Doe nog eentje van Ronnie Tober. En Willeke Destel. En Kom in Armen. En er was ooit een oud nummer van Aristakus en Siska Peters. Hè? Ja, in de jaren 80. En dit komt uit 2010. Ronnie Tober, Willeke Destel. Kom in mijn armen. Tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: 1984, Rob ten IJs met een beetje meer vriendin. Het is nog 24 graden in Utrecht. Dat is een lekker temperatuurtje. En daarvoor uit 1974, ten nagedachtenis. Ik heb wel vanmiddag een paar biertjes op een 0.0. Een vriend van me werd 60. Ik kom er gewoon niet uit vanavond. Een beetje dubbele tong. Volgens mij was het geen 0.0. Voor mij was het voor de gek gehouden. Nee, grapje. Maar ten nagedachtenis van Earth and Fire, Love or Live. Uit 1974. Het is niet op te lachen natuurlijk, want Johnny Cagman is helaas veel te jong overleden natuurlijk. Een beetje naar aan haar einde gekomen zo. Nou, elke uur zijn we ermee begonnen. En dat is lekkere muziek natuurlijk om even terug te horen. Deel 3 van De Laatste Noot Live is zondag. Het is 9 augustus 2026. We hadden net ook Rutger van Barneveld. Dat is trouwens de bingo-schijf. Dat heb ik helemaal vergeten te zeggen. Dus als je het niet leuk vindt, de zomerzon, de strand 2.0. Rutger van Barneveld is de bingo-schijf. De hele week komt hij voorbij. Daar gaat hij weer. Ja!
1: De Laatste Noot.

1973, en als ik zeg dat dit John de Bever is, dan zeggen mensen niet meer stapelgek. Nou, het is wel John de Bever, hoor. Ja, heel veel mensen weten dat niet, maar dat was onder de naam Johnny maakte hij dit liedje uit 1973 met Als ik later eens trouw, moet ze lijken op jou. Even aan mijn moeder vragen van Bloem komt op 9 augustus 1980 binnen op nummer 27 in de Nederlandse top 40. Deze single bereikt de 14e plaats. Bloem bestaat uit de zanger Joost Timp, drummer Suus Piek, bassist Cor Klaassen en gitarist Tom Simons. Joost Timp is de 23-jarige zoon van presentatrice Mies Bouwman en een televisieregisseur Leen Timp. Suus Piek heeft tegenwoordig een eigen studio en Tom Simons maakt radio- en televisiecommercials en Cor Klaassen werkt op een reclamebureau. En Joost Timp is programmamanager bij NMOL. Ja, was toen een studentenbandje en die had een beetje geld nodig om de huur te betalen van de kamer. En die dacht, wij gaan even een bandje beginnen. En dat werd een succes, jongen. Even mijn moeder vragen en vooral jong blijven en omdat en zo. Dus ja. Maar later hadden ze eigenlijk helemaal geen zin meer in die belangstelling. Dus ja, ze hadden voor een aantal jaren de huur bij elkaar. Dus dacht ik, bekijken jullie maar. We gaan er vandoor.

Herman Bekien en waar is toch mijn caravan voor Joke en Johnny lekker aan het kamperen. Want jullie hebben wel heel lekker weer. Hè? Ja, je krijgt wat je verdient, zeggen ze wel eens. Hè? Dus nou, lekker geniet hoor. Het volgende verhaal is wel heel lang, maar ik ga wel even voorlezen. Want een Groningse Ilse die schrikt zich rot naar vondst van een wurgslang in een zak met potgrond. Ja, je verwacht het niet. Ilse uit het Groningse Scheemda kreeg afgelopen weekend de schrik van haar leven. Tijdens het netjes maken van haar tuin stuitte ze op een flinke wurgslang die zich had verscholen in een zak met potgrond. Het is nog onduidelijk hoe de slang, de boa constrictor, daar terecht is gekomen. Het was best een flinke slang met een mooi printje, zegt Ilse tegen Hart van Nederland. Mooi of niet, die slang kon daar niet blijven. Daarom pakte ze de telefoon om rond te bellen wie het koudbloedige dier kon ophalen. De tuin moest netjes worden gemaakt omdat Ilse zondag haar 34e verjaardag wilde vieren. Ik doe een van de zakken open en ik zie daar ineens een slang liggen. En niet zomaar een slang, maar wel een hele echte serieuze enge slang. Eentje met een mooi printje, vertelt Ilse. Ze schrok enorm van de vondst. Ik heb een hond en ik heb een kat en een konijn die gewoon in de tuin rondlopen. En ik had geen idee hoe lang die slang daar al zat. Die zakken met potgrond had ik voor het laatst in het voorjaar aangeraakt. Als eerste belde... Ja, nou komt het allemaal, het hele verhaal. Als eerste belde Ilse de dierenambulance, maar die kon niet veel voor haar betekenen. Ik kreeg te horen dat ze te weinig mensen hadden en daarom niet op zaterdag rijden. Wel werd ze doorverbonden met iemand die vaker met reptielen slangen werkte. Mooi, dacht Ilse, als ik maar van die slang afkom. Ze werd doorverbonden met de kinderboerderij in Marknesse. En die man had ook geen idee waarom de dierenambulance mij met hem zou doorverbinden. Dus had ik na twee telefoontjes nog steeds geen idee wie de slang kwam ophalen. Intussen plaatste Ilse een bericht op social media. En daar kwamen best wat reacties op, maar niet echt eentje waar ze op had gehoopt. Die slang lag inmiddels nog steeds in mijn achtertuin. Haar achterbuurvrouw liet ook van zich horen. En zij vertelde dat de slang mogelijk van haar was. Maar slang zou eerder zijn ontsnapt en spoorloos zijn verdwenen. Alsof dat het nog niet erg genoeg was, vroeg ze ook nog of ik de slang een tijdje bij me wilde houden. Ze was niet thuis en ze was pas zondag thuiskomen, na een paar dagen dat ze weg was geweest. Maar dat heb ik niet gedaan, vertelde Ilse. En toen ze de politie belde, reageerde de agent in eerste instantie ook afwachtend. Wat voor slang is het en hoe groot is die? Klonk aan de andere kant van de lijn. En gelukkig stond er binnen een uur een agent voor de deur. En uiteindelijk wist hij de slang in een lege voertrommel van het konijn te krijgen. We hadden eerst wel eens wat luchtgaatjes ingemaakt, natuurlijk, anders stikte de slang. Dankzij het ingrijpen van de agent kon Ilse zondag alsnog haar verjaardag vieren in de tuin. Ja, anders was er natuurlijk een konijntje naar binnen geslikt en weet ik het allemaal. Dus heel veel telefoontjes gepleegd. Niemand wilde haar helpen. En uiteindelijk was het de slang van de buurvrouw. Ja, wil je nog even een paar dagen op een passen? Ja, prima. Ik heb nog wel een konijn, die lust die ook wel. Oké. Jeez. Ja. Nou, de politie heeft de politie goed werk verricht. Ja, kom je heel vaak voor als je aangifte doet, wat je van het kastje naar de muur stuurt. Maar deze agent die heeft het goed opgelost. En dit is André Hazes. Hey.

Willy Sommers is vandaag jarig en Willy Sommers komt uit België. En daar is hij heel populair. En ik dacht van, je hoort hem niet zo vaak op de Nederlandse radio. Laten we even de Belg voorbij komen. Willy Sommers met Als een leeuw in een kooi. Er zijn nog meer jarigen. Stef Ekkel is vandaag ook jarig. Die gaan we zometeen ook eventjes doen. Ik heb ook nog een mailtje gekregen van Justin uit Nieuwegein. Die zegt, hoi Geert, wil je van mij Stephanie doen met hartslag? Gaan we zo meteen ook doen. En dan gaan we een stukje verder buiten Utrecht. Want ik heb een mailtje binnengekregen van Monique uit Roermond. En Monique zegt, hoi, ik zit altijd zondagavond te luisteren. Ik heb nog nooit een mailtje gestuurd. Dit is de eerste keer. Zou je voor mij Dana Winner willen draaien met Geef de Kinderen een Wereld? Monique, gaan we ook doen voor jou. En nog 3 weken heb ik vakantie. Aha, ja. Hehe. Nou, dan heb ik nog wat te goeden. Ja, toch? En ik ga voor de verandering weer een keer naar Griekenland. Ja. En waarheen? Ja. Ook weer datzelfde, maar goed, dat maakt niet uit. Het is wel lekker dan. Stef Ekkel, van harte gefeliciteerd. Dit is de Griekse melodie.

Stephanie uit Oostenrijk voor de liefde naar Nederland verhuisd. De liefde is uiteengespat. Ze is hier alleen. Ze heeft wel een mooi zoontje aan overgehouden. Ze heeft meegedaan aan de Voice of Holland. En werd wel even een paar rondes verder gegaan, geloof ik. Maar ze timmert lekker aan de weg. Ze maakt leuke liedjes, moet ik eerlijk zeggen. Het is vandaag ook de geboortedag van Whitney Houston. Zij komt uit 1963. Zij is in 2012 alweer overleden. Ik kan me niet voorstellen dat het zo lang geleden is. Maar Whitney Houston in 2012 overleden. Een beetje naar aan haar einde gekomen. En ook haar dochter is overleden. Een beetje, een beetje verslaafd. En helemaal fout gegaan met deze mooie zangeres. Nou, iedereen die week kent het nummer wel. I Will Always Love You. En die gaan we doen.

En nog iemand uit België. Dit was Dana Winner en Geef de Kinderen een Wereld. Ik wou het zeggen, even starten. We zijn een beetje aan het einde van het programma te komen. En alles begint een beetje moeilijk op te starten. We gaan het over Raccoon hebben. Want Raccoon krijgt op 9 augustus, dat is vandaag, maar dan in 2013... een gouden plaat voor het verzamelalbum The Singles Collection. Van het album zijn 25.000 exemplaren verkocht. De band kreeg de plaat voorafgaand aan een optreden in het Openluchttheater in Bloemendaal. Het album kwam op 14 maart 2013 uit en kwam al een week later opnieuw binnen op nummer 1 in de album Top 100. En Raccoon, ja, het was altijd Engelstalig. Ze hadden eigenlijk helemaal geen zin om in het Nederlands te zingen. En op een gegeven moment hebben ze dat wel gedaan. En ze zijn eigenlijk wel een beetje fan geworden van de Nederlandstalige lied. Dus we gaan hem even doen, 2020. Dit is Raccoon. En de echte vent.

Janis Jones en waarom mag ik mijn kind niet zien, was de laatste voor vanavond zondag 9 augustus 2026. Het weer ziet er goed uit voor de aankomende week. Morgen wordt het 24 graden, dinsdag 24 graden, woensdag gaat het kwik wat omhoog, 29 graden. En zeg ik donderdag gewoon lekker in je blote reet gelopen, want het wordt 33 graden. Echt waar? Ja, 33 graden, lekker in je blote reet. Lekker man. Vrijdag mag het ook. Vrijdag hoef je ook geen kleren aan te doen. 33 graden. Joehoe. Vrijdag 33. Had ik al gezegd. En zaterdag wordt het 27. En zondag wordt het weer 24. Nou goed, het ziet er goed uit voor de komende week. Dus ja, lekker hoor. Nou. Dit was de aflevering van zondag 9 augustus. Straks na 11 uur bingo non-stop. Van op de hele uur gewoon het nieuws. En morgenochtend om 8 uur, sorry, dan is hij er weer. Fred Siebelink, hij is terug van vakantie, dus wordt weer een hele leuke, verse show. Wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid te moeten. En wees een beetje lief op elkaar. Tot volgende week. Doei!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Stellan Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered.